jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maxima van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo in de Achterhoek kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, melden Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan 1 keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maxima van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: Oh, well, everybody's heard.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo, in de Achterhoek, kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, meldde Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maxima van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo in de Achterhoek kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, melden Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of

scripts die door AI zijn bedacht, mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maxima van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Virginia Plain.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de natuurbrand bij het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag 2e bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. Dan het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Die toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond twee gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken. Al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle. Daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn dit jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987. Het jack bracht ruim €200.000 op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Dan het weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En tot zover het ANP nieuws. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En de vleesverwerker in het Brabantse Nuenen, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Er werden toen ook 2 directeuren en een manager aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Man in Hongkong.

Lost for Life, de bekende track van Iggy Pop, maar dan misschien niet in de uitvoering zoals je hem gewend bent, want dit was de Prodigy Remix. En daarmee begon ik het programma. Fijn dat je bent. Goedemorgen. Good morning, Joe, zoals hier in Hongkong zeggen. Uke 2 van de Drieluik hier op de zaterdagochtend. Ice Radio is begonnen. Dankjewel, Tom Boon, voor het eerste uurtje. En ik ben hier, Mark Scholz, vanuit Hongkong dus. En daarna natuurlijk DJ West, niet vergeten, derde uurtje. Dus 3 uur lang zit je helemaal gebeiden tussen 9 en 12. Dan ga ik van Iggy Pop naar... Ja, ze zijn eigenlijk een soort van vrienden. Er is ook een keer een filmpje gemaakt van ze door Jim Jarmusch. Tom Waits, natuurlijk mijn grote held. Ik ga draaien Lie to Me.

voorspellend. Deze track van The Handsome Family hier op IJs Radio, Far From Any Road. Ooit een keer gebruikt als openingstune van een van de seizoenen van True Detectives. Een gave serie kan je volgens mij kijken op HBO, dacht ik. Goed, van The Handsome Family ga ik naar Terrence Trent D'Arby, of zoals hij tegenwoordig heet, Sainanda Maitreya. Niet van het eerste album, wat heel goed is, Introducing the Hardline According to Terrence Trent D'Arby, maar nee, dat album wat daarna kwam, wat niemand wilde. En ik vind het heel erg gaaf. Symphony or Damn, deze She Kissed Me.

0: weekend start hier. Bij de zaterdagochtend op Ice Radio.
1: En niet wat absurd stereo geluid zit er aan het einde van die track van Tears in Dark. Maar goed, daar moeten we dan maar mee doen. Dit geluid is van de Pointer Sisters. Lekker automatic hier op Ice Radio.

is een soort van gospel, maar dan wel wat ruiger, wat ontzettend met de voeten op de grond. En die lekkere droge beat die er ook in zit, waren de Common Mamas Out of the Wilderness. Hartstikke cool, ga ze checken. Even dit, Althea en Donna, compleet de andere kant op. Ik ga even naar de reggae met deze Uptown Top Ranking.

Notorious B.I.G., een man van de East Coast. Hij kwam uit New York, maar dit geluid is California. Dit is echt de G-funk. Ontzettend goed. Een Big Papa. Als je dan hebt over die twee mannen die alle twee ongeveer dezelfde tijd doodgeschoten zijn. Notorious B.I.G. en Tupac is de B.I.G. echt de grote man, hoor. Ik vind Tupac, ja, daar heb ik het wel minder mee. Die wordt altijd op handen gedragen door iedereen. Oh, die was allemaal zo goed. Maar valt wel mee. En dit was beter. Big Papa is hier op Ice Radio. En dan de B-52's. Die heb ik ooit een keer live gezien op een congres voor Microsoft. Hoe suf kan het zijn? Het was weliswaar het hoogtepunt van dat hele congres. En daar hebben ze ook deze track gedaan. Mijn favoriete track van de B-52's. Staat op Cosmic Thing. Daar staat ook Love Shack op. Maar ik vind deze leuker.

de Love Unlimited Orchestra op zijn best. Barry White, ach, het is zo'n goede vent. En die wordt niet op waarde geschat, vind ik. En dan ga ik naar Suzy Quattro. Dat is een leuke track, Stumbling In, die ik ontdekt heb. Naar, op een gegeven moment zat hij in een serie over een seriemoordenaar. Ik kom even niet meer op. Die gast die al die homo's vermoorden en opat en gedeeltelijk. Daar zat het in. I love it.

Dat was de band. Dat wist ik wel gewoon. Daar kwam ik gewoon op. Samen met Chris Norman stammeling in. En de moordenaar waar ik het over had was Jeffrey Dahmer. Porno for Pyros heb ik ooit een keer gezien op Pukkelpop. Dat was de band waarin Perry Farrell samen met die Stephen Perkins verder ging. En dat hij Jane's Addiction opgedoekt had. En eigenlijk een soort van bijna dezelfde soort muziek maakte. Twee albums volgens mij uitgekomen. Leuke dingen. Deze track was een heel klein marginaal hitje. Pets.

Oh ja, ik weet alweer. Het verschil met Porno for Powers en Jane's Addiction was dat Porno for Powers ietsje melodischer was, iets zachter. De bassist trouwens, Martijn Lenobelen, dat is een Nederlandse bassist die getrouwd is met Christina Applegate. De dame Kelly Bundy uit Married with Children. Goed, nou dat was dat dus. En het is ook het einde van de show. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga het zoekje overdragen naar Haarlem AA023. Hij zit klaar in de bovenkamer daar in Schalkwijk. DJ Red voor het laatste gedeelte van de Drieluik hier op de zaterdagochtend op IJs Radio. De Red Radio Show, hartstikke mooi. En ik ga een gloednieuwe track draaien van Devin Gilfillian. Dat is het einde van de show. De track heet I R L. Veel plezier met Reds en tot volgende week.

0: this. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wildrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy

0: Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: DJ Rats.

Wat een ongelofelijke, heerlijke track is dat toch, zeg, van America. Sister Golden Hair. Ze hadden zoveel mooie songs. The Ventura Highway en nog veel meer. Mooie refreinen, mooie coupletten. Fantastisch nummer. Sister Golden Hair. Goedemorgen, lieve vrienden van de Rats Radio Show. En dankjewel, Mark, net voor de fijne songs weer. All the way from Hong Kong. Daarvoor was het Ton met zijn fantastische fijne songs. En het drieluik, wat Ton en Mark ook altijd zeggen. Dat is met mij Rats op de zaterdagochtend tot 12 uur. Daarna André Dortmund gaat het door, maar de ochtend is van ons. Ton, Mark en mij. Ik heb een uurtje mijn muziek. Hey, een hele kleine dienstmededeling. Volgende week moet ik even kijken. Als Mark zegt, hij zit er klaar voor, zou het misschien... Hij kan het natuurlijk niet zien vanuit Hongkong. Maar ik ben volgende week in Londen. En speaking of nu... Ik zeg het er altijd maar eerlijk bij. Hè. Ik heb af en toe de weekenden dat ik met mijn zoons... En dit weekend, ik zal er niet al te veel over zeggen hoor... Maar ben ik vanaf donderdag was ik al met mijn oudste zoon alleen. Omdat mijn jongste met zijn moeder naar de camp

camping is. En ik dus alleen met hem. Dus even snel een uurtje hier de Rats Radio Show. Dat kwam mij daar veel beter uit om dat even op vrijdagochtend te doen. Ik kijk nu naar links. Gisteren was het een mooie dag, hè. Het is nu ook zaterdag natuurlijk, voor mij ook. Ik luister mee. Maar ik zag, ik kan wel zeggen, van het is nu strak blauw en een mooie dag. Dat heb je gisteren meegemaakt. En dan kan ik zeggen, morgen zal het vast wel weer zo zijn. Maar ik zie staan code geel, dus misschien is het nu al regen. Ik weet het niet. Nou, ik maak het zelf ook op dit moment mee. Maar dat is even de time warp waar ik in zit. En wat wilde ik zeggen? Oh ja, volgende week, dan ben ik er dus sowieso niet. En dan moet ik even kijken of ik heel erg in het begin van de week misschien nog een gaatje vind om even een Rats Radio Show dan helemaal klaar te zetten. Maar goed, als ik er volgende week niet ben, dan weet je dat. Ben ik de week erna weer. Maar dan is het dus echt Londen, waar ik dus ook echt daadwerkelijk heen ga. We gaan niet met het vliegtuig, er zijn geen vluchten gecanceld. We gaan met de trein. Ja, ik ben er nooit door die tunnel gegaan. Ik vind het spannend. Vrienden, ik zit veel te praten. Laat ik eens even een mooie track draaien. Een echte Rats Radio Classic. Ja, die begint met een hele mooie aanloop. Dit is wel een van mijn meest favoriete intro's eigenlijk. Intro songs. Ja, dit is echt een classic. En dat is wel vaker gedraaid. Ik vind het een heerlijk nummer. Van de Flock of Seagulls, I Ran So Far Away. Ja. Moet je naar de tekst ook goed even luisteren. Ik kan hem zo meezingen, heb ik wel eens vaak gedaan. Maar waar heeft hij het eigenlijk over? I Ran So Far Away. Kwam je nog terug? Vrienden. Oh, hoor eens. Good morning, welkom bij de Rats Radio Show. Op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ja. Fijn dat je erbij bent. Dikke knuffel. Good morning.

Gisteravond, donderdag, was ik al met mijn oudste zoon Daan. Ik heb over Daan wel eens wat verteld. Mijn lieve oudste zoon, mijn bijzondere oudste zoon. En het is fijn om dan even één op één met hem te zijn. Ook vandaag. Maar gisteravond, ik draaide net, sorry, ik zit van hak op de tak. Ik draaide Johnny Cash natuurlijk, Ring of Fire. En ik moest er één keer aan denken. Gisteravond heb ik een fijne dag gehad met Daan. Ik had hem even weggebracht naar zijn middag. En waar hij altijd zit. Dus bij Mega Kids. Opgehaald en gegeten. S'avonds een heel stuk gelopen. Lekker gepraat over van alles. Was bijzonder. En toen zei ik, zullen we een film kijken vanavond? Ze zei, ja, dat is goed. Maar dan komen we niet echt vaak tot die of die. En ik zei, op een gegeven moment ga ik langs. Ik zeg, de Joker. Die wil ik wel zien. Had hij wel eens voorstukje van gezien. Best een heftige film volgens mij. The Joker. En ik heb vroeger best wat Batman films gekeken. Maar ik heb dus The Joker gisteravond gekeken. Wat een film. Hè. Ik had hem nog nooit gezien. Ja, misschien wel. Uit 2019 volgens mij. Oh my god. En daar vond hem ook echt te gek. Die acteur. Die Joaquin Phoenix. Hè? Dus de broer van River Phoenix. Jeetje, wat een tronie, wat een rol. Ik vond het echt geweldig om te zien. We hebben trouwens, het werd erg laat. Ik zeg, daar gaan we echt afkijken. Ik zeg, voor mij mag het er. Ze zei, nee, het is een beetje moe. Dus we moeten de laatste half uur moet ik nog wel kijken vanavond met hem. Maar jeetje, mina. En toen dacht ik, hey, die Joaquin Phoenix. Ik weet wel, een bijzondere acteur was zijn broer natuurlijk ook, die River Phoenix. Maar toen dacht ik, hij speelde toch Johnny Cash in I Walk the Line. En dat heb ik even opgezocht, dat is zo. Dat was ook een fantastische rol. Wat een acteur is dat, man, die kerel. Wauw. Tof om te zien. The Joker. Oh. Ik volg Sheila E. op Facebook. En zij schreef dat dit een van haar meest favoriete nummers is. Van Prince. Goede herinneringen. En toen dacht ik, ja, dat is waar. Ja. Ook een van mij. Zo mooi. I Wish.

Ik zat het intro wel erg ruim vol te praten. Sorry. I Wish You Heaven, ik wilde zeggen. Van Love Sexy. Prachtig album. Misschien wel de mooiste hoes van al zijn albums. Alhoewel die van Purple Rain natuurlijk ook prachtig is. Ja, hey. Vrienden van de Rats Radio Show. Ik zeg het net al eventjes. Of ik volgende week ben. Als je net inschakelt, moet ik eventjes bekijken. Omdat ik dan een lang weekend in Londen ben. Ook al wat dagen daarvoor. Ik moet even kijken of ik ergens een gaatje kan vinden. Dat is ver van tevoren te doen. Maar meestal lukt dat niet echt. En vind ik het ook niet zo heel prettig om het heel ver van tevoren te doen. Maar goed, zien we wel even. Hey, laat daar niet al te veel vooruit lopen. Als ik er volgende week niet ben, dan weet je dat. En dan ben ik de week erna weer. Oh, ik heb zin in dit nummer. Dat ging laatst ook weer door mijn hoofd heen. Een van die nieuwe artiesten. Wel een gevestigde naam inmiddels. Maar ik vind het zo'n mooi nummer dit. Be The One van Dua Lipa.

Wat een nummer, hè? Dat was het debuutalbum Inner Speaker. Dat was de gortdroge Australische sound van Tame Impala. Hoe heet die gozer? Kevin Parker staat me bij. Lekker. Solitude is bliss. Wat zoveel betekent als op jezelf zijn is stilte, is goed, is... vertel ik het zo goed. De tijd met jezelf doorbrengen. Solitude is bliss. Ja. Hey. En er gaat iets mis in mijn computer, zie ik. Alles valt weg. Dat heb ik af en toe. Wat is dat toch raar? Ja, ik ben er weer. Wilde ik nog wat zeggen over Solitude's Bliss? Een mooi nummer van Tame Impala. Hè? Ja, en een goede boodschap. Ik heb de rest van de tekst, die kan ik me er niet zo aan linken. Ik heb een tekstvelletje, zat ik er net een soort van bij te... Dat is ook wel mooi, dat je een eigen invulling kan maken. Maar Solitude's Bliss is de boodschap. Wacht even... Oh, het gaat echt helemaal mis met mijn computer. Al mijn nummers zijn weg. Wat moet ik nou even doen? Even kijken. Dit opnieuw afsluiten en inladen. Ja, dat doe ik. ik wilde ook nog iets zeggen over wat ik op poten wil zetten. Maar dat kan ik niet doen als ik twee dingen tegelijk aan het doen ben. Ah, daar zijn mijn nummers weer. Een hele andere lijst. Goed. Heem, Summer Girl. Oh, die past mooi bij dit... weer, wat ik nu naar links kijk. En misschien is het vandaag dus wel code geel. Heem, Summer Girl, die heb ik een tijd niet gehoord. Hey, wat mij bijstaat bij dit nummer, ik ga het trouwens niet opzoeken, maar volgens mij had de zangeres van deze band, een paar meiden, maar de liedzangeres, had een vriendje die ziek was. Ernstig ziek was. En ze schreef dit nummer voor hem. Daar staat mij iets van bij. Mooie boodschap. I'm your summer girl. Zing ze voor hem. Mooi.

nummer, hè? Van Haim, Summer Girl. Het gaat steeds niet helemaal lekker met mijn computer, jongens. Nou, ik zit nu in een andere playlist. Laat ik het zo zeggen, ik kan ook uit wat andere database nummers halen die ik dan draai. Mijn eigen database. Good old iTunes, zeg maar. Hey? Dus dat is geen probleem. Maar dat is eventjes niet wat ik in mijn gedachten had om te draaien. Maar goed. Ik heb hier een band. Hey. Oh, dat heb ik echt denk ik nog nooit gedraaid. Dit is mijn punk lijstje. Dit is een band die... hoe lang duurt het nummer? Even kijken. Want volgende week ga ik naar Screeching Weasel. Hè. Dit nummer duurt 1 minuut 33. En dat is een legendarische band. Die echt diep in de jaren 80 is ontstaan. Dus net na de Ramones. En dat zijn de Circle Jerks. Dat is nooit heel bekend geworden. Een paar jaar geleden hebben ze in de Melkweg gespeeld. Groter dan dat wordt het al snel niet. Die gozer die heeft onwijs lange dreadlocks, die zanger ervan. En de oude drummer van de Queens of Stone, is echt een favoriete drummer van mij, Joey Castillo, die speelt nou bij die band. Dit is een classic. Live fast, die young. Josje, Mina. Conti, hou je vast. Daarna ga ik trouwens een heel mooi rustig nummer draaien.

Classic van de Circle Jerks. En ze zijn allemaal wel ouder dan 35 en 57 geworden, hoor, volgens mij. Tenminste, de zanger in ieder geval. De rest van de bandleden weet ik niet. Van de Circle Jerks. Even terug naar de ademhaling. Just Breathe. Pearl Jam. Prachtig.

Mooi, hè? Just Breathe van Pearl Jam. Vrienden, ik wil even één dingetje zeggen. En dat gooi ik even in de week. Het is een idee wat er één keer in me opkwam. Dat dacht van, ja, luister, ik heb deze radioshow, is natuurlijk radio, muziek, liefde, heel veel procenten. En dan was daar het laatste anderhalf jaar zo'n beetje, zat ik af en toe te praten over meditatie. Omdat ik dat op mijn pad terecht kwam. En ik daar, laat ik het maar heel simpel zeggen, enthousiast over ben. Ja, ik vind het ook fijn om het uit te dragen. En je merkt gewoon wel vaker dat dat je dat ook wel een klein beetje in je gaat hebben. Dat je denkt, ja, ik vind het ook fijn om hierover te praten met anderen. Ik heb een ongelooflijk fijne partner in het mediteren. En Esther. En het is heel fijn om... ik heb een aantal vriendinnen die er ook goed mee bezig zijn. Het is heel fijn om dat te delen. Nou heb ik best wel eens wat besproken. Vooral toen ik nog met de lessen bezig was. Ik heb op dit moment geen meditatielessen. Ik heb er wel twee lange cursussen in gedaan. Ik doe het nu gewoon zelf, de beoefening, zoals je dat noemt. En het heeft mij in ieder geval wel veel gegeven. Ik zat van de week zat ik een boek te lezen. Van Gelong Tupton heet hij. En Gelong is, ik spel zijn naam heel eventjes zo meteen een keer. Of als je mee wil, als je dat ook zou willen lezen of iets. Of er een keer een podcast over zou willen. Hij is een kerel die in New York woonde, leefde. Daar muzikant was, een soort beginnend acteur. En volledig aan lager wal kwam te zitten. En hij heeft zijn leven 25 jaar geleden volledig omgezet in het boeddhisme. Hij is dus monnik. En zijn boek heet Handboek voor Moeilijke Tijden. En hij heet dus Gelong, G-E-L-O-N-G, Tupton, T-H-U-B-T-E-N. En ik zat een boek van hem te lezen en een heleboel zaken kwamen natuurlijk bekend voor het mediteren en dergelijke. Maar hij zei één ding van het is zo fijn om het gezamenlijk te doen. En dat ervaar ik ook met Esther. En ik heb wel eens gezegd van ik zou wel een meditatie podcast willen gewoon een keer willen doen, weet je wel. En helemaal niet van ik weet, ik heb er verstand van. Nee, zeker niet. Maar gewoon wat tot me is gekomen om dat te delen met anderen, weet je wel. Dat het gewoon resoneert. Dat vind ik gewoon zo fijn. En dan komt dat er niet echt van. Ik heb wel eens een meditatie opgenomen, wel eens wat laten horen. Maar toen dacht ik, wat nou? Want ik krijg best veel reacties van Rats, als je dat gaat doen, dan wil ik luisteren. Ik zat te denken, als ik een groepje opzet om samen te mediteren. Want hij zei ook, die Gelong Tupton, je kan natuurlijk ook, en dat heb ik ook wel eens gedaan met mijn groep, als ik er niet fysiek bij kon zijn, dat je gewoon een keer in de week zegt van nou, om 8 uur 's avonds, dan komen we even online samen. Gaan we mediteren? Zeg je wat zaken erover? En ik zat er zelfs al over te denken hoe ik dat voor zo'n eerste keer zou kunnen zeggen. Weet je wel, ik bedoel, wat ik ook weer in het boek las. Je hebt de amygdala in je hersenen, zeg maar. Hè? Die erop gericht is van waar is gevaar? Je herkent het allemaal. Ik heb dat heel vaak met mijn telefoon. Dan denk ik, oh, mijn telefoon is weg. En dan heb je zo'n onwijze schrikreactie in één keer. Dan zie je amygdala die nog voor je bewustzijn al een stressreactie naar je hypothalamus stuurt. En die zet dan je hele zenuwstelsel in één keer aan. Nou, als je dan daarin verder borduurt, dat is dus je fight, flight en ook fawning, pleasen, dat zit daar allemaal, dat komt daar allemaal vandaan. Zeg ik dan even simpel nu. Maar echt, hij zei het ook weer in dat boek en dacht ik, ja, dat is ook echt zo. Regelmatige meditatie verandert gewoon iets in je hersenen. Die amygdala, die komt vaak al na een week of 8. Hij gaat niet uit. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar we hebben in deze tijd zoveel stress. Weet je wel, ik bedoel, die amygdala die is ooit gemaakt als je een sabeltandtijger op je afkwam in de oertijd, weet je wel. Dan moest je in één keer aan. Dan moest je vechten, vluchten of iets anders. Maar nu staat hij heel vaak aan als je telefoon, zoals mij, weet je wel. Of dat er iets anders gebeurt.
En die amygdala is dus heel goed. Maar door regelmatige meditatie kan je hem eventjes wat gaat hij gewoon wat meer naar loze alarm. Van okay, I can handle this. En daar hoorde ademhalingstechnieken bij. Dus ik dacht van nou, dit soort dingen vertellen. En dan gewoon ook een minuutje of 10 gaan mediteren. Dat lijkt me heel tof eigenlijk om te doen. Gewoon als experiment. Doe het gewoon een week of 3-4. En dan zat ik te denken van één avondje in de week. Gewoon zitten. Zorg dat je een matje hebt. Ga op een kussen zitten. Kan ook op een stoel zitten. En dan kunnen we dat gezamenlijk doen. Hey, en als je nou denkt van rats. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee. Stuur me dan een berichtje. Dan kijk ik even of er animo voor is. En dan gaan we dat gewoon een keer doen. Ik zat te denken op een woensdagavond of zo, weet je wel. En dan hoop ik dat je het iedere dag doet. En dan komen we gewoon eens even een week of 4-5 bij elkaar op de woensdagavond. Zou ik leuk vinden. Denk er eens over na. Laat het eventjes een beetje in je gedachten rondspoken. En stuur me een berichtje. Ik geef je bij deze één keer mijn directe mail. Zie ik het ook nog door de week. Rats Radio achter elkaar @gmail.com. Niet verder vertellen. Hey, ja, dat is even een classic, een soort nieuwe classic. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile.

Dit nummer draait ze volgens mij over 30 en 40 jaar nog. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Ik denk dat dit mijn laatste nummer is. Misschien daarna nog even een korte, maar ik denk dat dit er wel is. Dit is een nummer van een gave band, Groove Armada. Ze hebben wat meer dance-achtige dingen, maar dit is een mooie. Look Me In The Eyes, Sister. Dat is al een paar jaar oud. 100 jaartjes, denk ik. Ik vind het een mooi nummer. Tenminste, hij zit mooi in mijn hoofd. Even kijken of dat zo klopt. Intense nummer.

track, man. Intens, inderdaad. Groove Armada, Look Me in the Eyes, Sister. Vrienden, volgende week dus London. Ik zal er dan niet zijn. Maar misschien dat Ton of Mark nog iets kan doen. Misschien kan ik nog ergens een gaatje vinden begin van de week. En anders ben ik er over 2 weken weer. En dan vertel ik hoe Londen was. Vrienden, het uitgebreide verhaal net over de meditatie. Om daar misschien iets van op poten te zetten met wat luisteraars. En ook in een hele veilige omgeving. Hè, weet je wel. Ik bedoel, als we wat tegen elkaar zeggen, dan is dat binnen die meeting, binnen de beoefening, zeg maar. Natuurlijk. En ook niet al te heavy, hoor. Gewoon zitten, weet je wel. Gewoon even wat uitleg. Stuur me dan maar een mailtje, wat ik net zei. Kijk wel even hoe dat kan en of dat leuk is en of het erin op wordt geresoneerd. Vrienden, ik wil de Rats Radio Show graag eindigen met een prachtig nummer. De meest bekende versie is van de Righteous Brothers. Diep in de 50s volgens mij. En al heel snel was er ook een prachtige versie op een heel oud album van Harry Belafonte. En ik wil die weer eens even draaien. Die is zo mooi van hem, zo touchy. En dat is dan ook gelijk het eind van de Rats Radio Show. Ik zeg bij deze, dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Dikke knuffel voor jezelf. Blijf dicht bij jezelf. Wellicht tot volgende week. Maar ik denk tot over 2 weken. Doeg.

0: luistert het in je oor. Mooie kale versie. Unchained Melody. Harry Belafonte. Vrienden, tot volgende week. Of de week erna. Blijf dicht bij jezelf. Doeg.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brand.

Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk. Volgens Omroep Gelderland in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En twee gewonden bij een ongeluk met drie auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dagen is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs en daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Ik heb wel verteld dat we nog bij Tango in the Night waren van Fleetwood Mac, dat ik niet altijd de hits herkende van de band. Ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld Big Love voor de eerste keer hoorde en toen had ik zoiets van, wat goed, wat is dit? Toen kwam ik achter dat het om Fleetwood Mac ging, had ik eigenlijk ook toen ik voor het eerst dit nummer hoorde. Het duurde heel lang voordat ik erachter kwam dat het hier om Fleetwood Mac ging, maar het blijft gewoon geweldig dit. Task, en zo heet ook het album waar het nummer op staat trouwens.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En volgens sommige mensen is dit zelfs het beste album dat Fleetwood Mac gemaakt heeft. Nog beter dan Rumours. Ik vind het een heel erg goed album. Ik weet niet of ik hem beter vind dan Rumours, maar dat ik hem goed vind, dat staat zeker vast. Een van de beste platen die de band gemaakt heeft, zeker zeker. Hey, hartelijk welkom bij onze tracktocht. We gaan weer een reis maken langs de mooiste albums uit de pophistorie. We zijn er al jaren mee bezig. Het is net een wereldreis wat dat betreft. Ook een wereldreis kan soms ontzettend lang duren. Geldt eigenlijk ook voor deze albumtocht. En er zijn steeds meer radiostations die Car Classics uitzenden. Dus er zijn ook een boel mensen die maar steeds met de neus in de boter vallen. Met andere woorden, midden in het alfabet. Of zelfs al bijna aan het eind van het alfabet. Maar als je alles nog een keer wil beluisteren, dat kan. Want de uitzendingen van Car Classics zijn terug te horen op heerdis.at. En ook nog op mixcloud.com. Kan zijn dat ik daar trouwens binnenkort vanaf ga. Maar op Heerdis, daar blijf ik sowieso nog wel even. Dus dan kun je alle afleveringen terug horen vanaf 2021. Want toen zijn we namelijk begonnen met dit albumalfabet. En we gaan er nog wel even mee door. Albums die beginnen met een letter S of met de T. Ze komen allemaal voorbij. Task, die hadden we. En we hebben bij de S nog een aantal albums staan die ik nog moet draaien. Ik kwam er zelfs nog achter dat ik nog één plaat er helemaal niet aan had toegevoegd. Die er wel in had moeten staan. Dus die heb ik op de valreep nog toegevoegd. Daar kom ik in het volgende uur op terug. Maar bij de S vinden we ook Synchronicity van The Police.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
0: S. En King of Pain hadden we nog niet gehad.

Bye bye till the next time. Het is het openingsnummer van het album van TC Matic uit 1989. En dat is ook heel vaak de afsluiter geweest van de concerten van TC Matic. En ook van Arno Hintjes toen hij zijn solo carrière begon. Hij heeft het nog lang gespeeld tijdens zijn concerten. Hele rauwe mix zit ik dit. Ook wel heel mooi eigenlijk. Mix van New Wave. Ook wel een beetje blues. Funk zit er ook wel een beetje in. En dat maakt het toch allemaal wel heel erg apart. In ieder geval een mooi experiment van de belpop. Want zo werd het in die tijd nog wel genoemd. In 1981. Dit is Elvis Costello. Ook dit is New Wave natuurlijk, hè. This Year's Girl. This Year's

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

nog niet zo heel erg lang geleden werd ik samen met Ronald Giphart bij Radio Veronica. En ik kan me nog wel herinneren dat hij mij toen wel toevertrouwde dat hij totaal niet trok eigenlijk. En als ik dit nummer hoor, dan begrijp ik dat een heel klein beetje. In die zin dat ik dit ook echt totaal geen Ronald Giphart nummer vind. Ik ken zijn smaak wel een heel klein beetje. Die heb ik daar bij Veronica destijds wel leren kennen. En ja, het is ontzettend Amerikaans dit. Heel erg glad, heel veel strijkers. En ja, dat is niet helemaal een nummer dat past in de smaak van Ronald. Maar ik moet wel erkennen dat ik het eigenlijk stiekem toch best wel mooi vind. Deze hit van Toto, Amerikaanse hit vooral, I Won't Hold You Back. Hier in Nederland was het de opvolger van Africa en de derde single. Maar het deed niet zo heel erg veel. Maar dat kwam ook omdat iedereen het album al gekocht had. Want volgens mij heeft die plaat nog wekenlang op 1 gestaan van de LP top 50. LP top 100. Ja, zoiets staat mij bij tenminste. Maar ik kan me vergissen. In ieder geval, het was een groot succes. Dus iedereen die dit nummer wilde hebben, die had de LP al. Goed, dat klopt niet van dit nummer. Want dit werd namelijk een grote hit in Nederland. Nummer 1 in de nationale hitparade. Nummer 2 in de Nederlandse top 40. Het staat op het album True Blue. Papa Don't Preach was er van de eerste single. En zelfs de EO draaide dit, omdat het gaat over een dochter die haar baby wil houden. En dat, nou ja, goed.

0: Ik moet zeggen dat mijn preek langer duurde dan het intro van de dubber. Maar hoe zat het nou ook alweer? Nou, als je naar de tekst geluisterd hebt, dan hoor je dat het hier gaat over een meisje dat zwanger geworden is. Door iemand die haar, van wie ze ook trouwens officieel houdt. Hè? Ze zegt, ja, we houden van elkaar en we gaan de baby houden. Terwijl haar vader eigenlijk zoiets heeft van, joh, geef dat kind op, pleeg abortus. En nou ja, wat gebeurde er? Jan van den Bos van de Evangelische Omroep vond dat zo'n mooi thema, zo'n goede tekst, dat hij dit nummer voor het eerst draaide bij de EO. En de EO-leiding die was het daar niet helemaal mee eens. Dit was trouwens ook nog voor Like a Prayer uitkomen, hoor. En die hebben toen Jan van den Bos, geloof ik, met de zweep behandeld. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde. Maar ze waren het er niet mee eens. En daarna heeft Jan van den Bos Madonna nooit meer gedraaid. Helaas. Maar goed, het is een goed nummer. En dat is het enige wat telt. Het staat op True Blue, Madonna en Papa Don't Preach.
1: Dit is de Album Top 100.
0: We gaan eens even kijken wat er is gebeurd in de Album Top 100. Een optelsom van alles wat gestreamd is. En wat ook verkocht is op CD en op LP. En dan kom je tot de volgende conclusie. Veel nieuwe binnenkomers. Veel live platen ook die voor het eerst binnenkomen in de lijst. Zoals de live registratie op het festival Best Kept Secret van Eefje de Visser. Is nu ook op LP en CD verschenen. Staat op 95. Muscle Museum EP van Muse staat op 92 nieuw. En verder op 64 The Cure met hun Greatest Hits. En ja, er wordt weer een jubileum gevierd. Want het is namelijk 25 jaar geleden dat deze verzamelaar voor het eerst uitkwam. Dus het wordt gevierd met een mooi vinyl exemplaar. En natuurlijk ook op CD. Ethel Kane met Inbred staat op nummer 62 eerste week. En dan gaan we heel wat hoger naar 40. Daar vinden we een live registratie van Jeff Buckley. Live à l'Olympia. Op 40. Pink Floyd, live from the Los Angeles Sports Arena. April 26, 1975, staat op nummer 37. Dan nog een live registratie van Golden Earring, Swaddy Boot op 36. A Matter of Time, live at Madison Square Garden van Lofi, staat op 32. Op 28, Niall Horan featuring the RTE Concert Orchestra. 28, zei ik het al, ja. Op 25, live from Asbury Park, Springsteen and the E Street Band. En op 19, Outcast Town van Dame Bob. 17, de soundtrack van Cynthia Erivo, oftewel van Wicked One Wonderful Night. Ariana Grande is daarop ook te horen. Op 8, Bruno Mars, The Collaborations, dat is een verzamelaar met allemaal duetten. Dan op nummer 7, Zayn met Conor Cole. Op nummer 3 staat Swag van Justin Bieber. Op 2 Fleming, die is nieuw. Samen is leuker dan alleen. En Veel Kleine, Lil Kleine blijft staan op nummer 1. Goed, dat is een hele waslijst. Ik kan niet anders zeggen. Ik ga het draaien van Dame Bob. Die staat vandaag op nummer 19 van de... Zeg het maar op.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Dat wilde ik horen, dankjewel.

0: Het was al duidelijk dat de Beach Boys af wilden van dat surfs-imago. En daarom dat ze het album Surf's Up noemden. Fantastisch album van de Beach Boys. En het titelnummer hoorde je. En er staan nog wel meer mooie dingen op wat dat betreft. Ja, ik vind het eigenlijk wel het beste album van de Beach Boys na Pet Sounds. Dus een aanrader. En we gaan er nog wel meer van draaien. Er staan ook nog een paar leuke nummers op die wat maatschappij-kritischer zijn.
1: Ja, lach hem al.
0: Maar eerst nog wat meer surfmuziek. Ja. Als zeg maar, hoe noem je dat? Compensatie. Dat staat op Surfers Choice van Dick Dale. Het is Deltones. Surfbeat. Uit 1962. Goed te passen om dit te draaien naar de Beach Boys, nietwaar?
1: Oh, ja.

You Were There. Het album heet 3 and 3 is van de Asher Brothers. En het is de eerste plaat waarbij ze met een 6 zijn. Want ze waren daarvoor altijd een trio. Maar toen kwamen er nog wat familieleden bij. En toen waren ze best wel een 6. En dat heeft geresulteerd in een fantastisch album. Er staan ook nog een paar covers op trouwens op deze LP. Zoals een nummer van James Taylor wat ze hebben gecoverd. Don't Let Me Be Lonely Tonight. Ook Listen to the Music staat erop. Wat je kent van de Doobie Brothers. Sunshine Go Away. Dat is van Jonathan Edwards. En ook Summer Breeze van Susan Croft staat erop. Die ga ik zeker nog draaien. En voor de rest ook nog een paar nummers die ze zelf schreven. Zoals Dead Lady. Die heb ik vorige week gedraaid. Dat is de hit, hè? En The Highways of My Life natuurlijk. Dat nummer met dat zeg maar iconische piano-intro. Nou, daar kom ik ook nog wel een keer op terug. Dat lijkt me duidelijk. Song to the Siren. Dat is een nummer dat je misschien kent van This Mortal Coil. Maar dit is de originele uitvoering van de vader van Jeff Buckley, Tim Buckley. Staat op Star Sailor uit 1970. Meditatief.

Ja, dit is de originele mensen. Tim Buckley zong to the siren, geïnspireerd door de Griekse mythologie. Je moet dan denken aan de sirenen uit de Odyssee van Homerus. Het gaat over een noodlottige overgave aan een onbereikbare of gevaarlijke liefde. Een fantastisch nummer, veel de malen ook gecoverd. Ja, natuurlijk, die van This Mortal Coil, dat is een heel bekende. Die vind ik fantastisch. Maar ook Robert Plant heeft het al een keertje opgenomen. En ook Brian Ferry, George Michael en Sidney O'Connor. Jazeker. Een heel erg beroemd nummer. En ja, een fantastisch nummer ook van die Tim. En je hoort dan ook gelijk waar Jeff de musicaliteit vandaan heeft. Jeff Buckley. Hè? 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Dat is een beroemd boek. Dat ook in Nederland verkrijgbaar is trouwens. En daar draaien we iedere week weer een album van. Er is één radiostation dat dan de hele week lang van dat ene album nummers draait. Dat is namelijk het radiostation dat met Car Classics begonnen is. En dat item hebben we gewoon meegenomen. Dus dat wordt ook op alle andere radiozenders uitgezonden. Het ice-icoon of zo, de 1001 albums. En dat is dit keer de debuutplaat van The Cars. En dat is vooral in Amerika een heel beroemde LP. Hier in Nederland valt dat eigenlijk wel mee. Er staan een paar fijne nummers op. My Best Friend's Girl, dat is een heel bekend nummer. Jesse's Girl, hoe heet dat? Nee, dat is wel een album. Maar wat ook een heel bekend nummer is van dat album, hoewel wat heet bekend, dat is een plaat die het nog heeft geschopt tot steunplaat. Dat bleef het ook bij, want het is namelijk nooit een hit geworden. Frits Spits draaide het wel altijd in zijn avondprogramma, maar dat mocht niet baten. Maar dat vind ik eigenlijk persoonlijk het mooiste nummer van deze plaat. All Mixed Up, Bits and the Cards. Ice Cone.

Ja, zo eindigt hij echt. Deze plaat, deze Murder Ballad van PJ Harvey, To Bring You My Love, heet het derde album van deze zangeres. En ja, ze nam een beetje afscheid van, zeg maar, de punk die ze eerder maakte, of hoe je het ook wil noemen. En dit was dan wat meer een Murder Ballad. En inderdaad, ook Nick Cave had daar patent op, want die had namelijk een hele grote hit met Kylie Minogue. Dat was ook een Murder Ballad. En dit was er ook eentje dus. Een hele mooie. En ook een heel erg goed album van deze zangeres. Nou, ik ga nog even een klein stukje draaien van Stationary Traveler van Camel. Toch wel het nummer dat het meest gewaardeerd wordt van dit album door de lezers van de site musicmeter.nl. En nou, daar gaan we in ieder geval een flink stuk van draaien. Mooie plaat ook wel van Camel. Een plaat die gaat over mensen die vluchten van Oost naar West-Berlijn. Ja, misschien komt het ooit nog terug dat je weer moet vluchten van het Oost naar West-Berlijn. De droom van Poetin, mag het. Dat zou het heet. Aan de andere kant van wat dan ook. Hoi.

0: en Oude Pekela.
1: Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele nacht bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het ANP nieuws. All systems
2: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
2: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
7: Car Classics.
8: Album Alphabet.

0: had hij veel geschreeuwd op Stormfront, zou het album Alphabet niet hebben gehaald. Maar hij staat er alsnog in, hoor.
1: Car Classics.
0: Want ik draaide die cd van de week thuis in mijn eigen cd-speler op mijn eigen stereo-installatie. Oké, onze stereo-installatie van mevrouw en mij. Ik hoorde hem en ik dacht, staat hij eigenlijk wel in de lijst? En ik kijk, nee, ik had hem er niet ingezet. Waarschijnlijk heeft deze plaat ook niet zulke hele goede recensies gehad. Dat hij het daardoor niet gehaald heeft. Maar ik vind het persoonlijk eigenlijk best wel een goed album van Billy Joel. Niet zo goed als bijvoorbeeld The Stranger. En ook niet zo goed als bijvoorbeeld 52nd Street. Maar wel een goed album. Dit staat er ook op, We Didn't Start the Fire. Hij schreef dit nummer nadat hij een gesprek had gehad met een jonge vriend van Sean Lennon. En die jonge vriend die zei, in de jaren 50 gebeurde er niets. Nou, Billy Joel die heeft dus gereageerd door dit nummer te schrijven. Met daarin een lijst. Met daarin opgezond alles wat er in de eerste 40 jaar van zijn leven is gebeurd. En dan moet je denken aan de periode 1949-1989. Al die gebeurtenissen die komen er voor in de notendop. Gewoon als reactie. Ik moet wel zeggen dat, hoewel het een groot succes werd, nummer 1 in Amerika, Billy Joel nooit zo erg positief was over het nummer. Hij noemde de melodie verschrikkelijk. En hij vindt het nog steeds klinken als de boor van de tandarts. Ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel vind meevallen, maar ik begrijp wel een beetje wat hij bedoelt. Het is natuurlijk niet representatief voor het oeuvre van Billy Joel, maar toch een goed nummer en sowieso een uitstekend album. Dat ga je nog wel horen in de komende weken, want ik ga hier nog wel meer van draaien.
1: Car Classics.
0: Een plaat die ook zeker niet mag ontbreken in dit albumalfabet en die bij de letter T staat, is de plaat van Tracy Chapman. En daarvan hoor je nu Baby Can I Hold You. Ook nog opgenomen door Boyzone, maar ja, alweer het origineel wat we gaan draaien vandaag in Car Classics.

0: 1975 komt dit album van AC/DC TNT. Dat was heel grappig, want TNT en ook dit Livewire wat je hoorde van dat album. We zijn later ook uitgebracht op High Voltage, dat album hebben we ook al gehad. Dus. Jack bijvoorbeeld staat ook op dit nummer, dit album TNT, maar ook op High Voltage, dus die hebben we ook al gedraaid. Misschien dat ik die nog wel een keer draai hoor in de komende weken. Wie zal het zeggen? Dit is Sheryl Crow.
1: This ain't no disco.
0: Dit is Sheryl Crow, zei ik ook.
1: It ain't no country club either.
0: All I wanna do.

Alsof we denken als je over je trommelvlies fietst. Hè? Fantastisch nummer. Angel van Montgomery staat op Streetlights van Bonnie Raitt uit 1974. Geschreven door John Prine. Hij nam het zelf ook op een paar jaar eerder. En ik moet zeggen dat deze plaat, deze uitvoering wel gezien wordt als een van de allerbeste covers aller tijden. Ben ik het helemaal mee eens. John Prine zelf ook trouwens. En het grappige is dat Bonnie Raitt en John Prine dit nog steeds wel regelmatig zingen samen. Dus als Bonnie Raitt weer een concert geeft, kan het zomaar zijn dat ook John Prine ten tonele verschijnt. En dat ze dan samen dit duet zingen. Prachtig nummer. Daarvoor All I Wanna Do. En dat staat alweer op de eerste LP-CD van Sheryl Crow. Tuesday Night Music Club. Dat werd een groot succes. De meeste nummers heeft ze niet zelf geschreven van die plaat. Maar later heeft ze bewezen dat ze dat ook heel goed kan. Op het tweede album bijvoorbeeld. Daar is dat wel duidelijk te horen. Hè? Dan door met het album. Het derde album van Harold Melvin en de Blue Note. Daar staat ook Bad Luck op. Dit nummer. Dat ken je wel, hè? Pentagross, de vocalist. Het album heet trouwens To Be True. Yeah.

0: af en toe is het heel leuk om bepaalde dingen te ontdekken op internet over bepaalde platen. Dit is Bad Luck van Harold Melvin en de Blue Notes met Tandy Pendergrass. En wat ik nooit geweten heb is dat Earl Young de drummer was. En dat die hi-hat die in de nummer voorkomt, die heel duidelijk erbovenuit hoort komen. Dat eigenlijk veel te hard was te hard was gemixt eigenlijk. En ze kregen het ook niet meer goed. Maar ze hebben het dan toch maar zo uitgebracht. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Alleen uiteindelijk is dat dan wel bepalend geworden voor de disco. Zo kan het soms gaan. Dat wist ik allemaal op internet. Wist ik helemaal niet. Maar wel superleuk om dat te lezen. En ook om te vertellen trouwens. Harold Melvin en de Blue Notes. Het album wat ze uitbracht in 1975. Dat heet To Be True. En dat is toch wel een van de hoogtepunten van dat album, moet ik zeggen. Leuk om die weer een keer te draaien, nietwaar?
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: Nou, ga er maar voor zitten, want bijna de hele Vinyl 33 is gewoon eerste weeks. Allemaal nieuwe binnenkomers, tenminste bijna allemaal. Op 33 Robert Herzen, Isus Amigos. 32 John Frusciante, To Record Only Water for 10 Days. Die jubileumeditie is dat trouwens. Hilary Duff, Mine, komt op nummer 31 nieuw binnen. En Bring Me The Horizon, Low Files op 30. Een verzamelaar, het beste van 30 jaar Studio 100 op 29. Daar ben je klaar mee. Excerpts From Outside heet de plaat van David Bowie die we op 28 aantreffen. En de grootste hits van de Kinderen voor Kinderen op 26. 24 is voor Porcupine Tree, We Lost The Skyline. De live uitvoering van Moon Safari van Air, die Athens of the Athens Concert, opgenomen in Athene, die staat op 23. Op 22 Outcast Town van Douwe Bob. En op 21 de live registratie van Evie de Visser, opgenomen bij het Best Kept Secret Festival. Nummer 19, die is ook nieuw, Mark Knopfler en Emmylou Harris, All the Road Running. Interessante editie, 20 jaar geleden kwam die voor het eerst uit. Muscle Museum EP van Muse op 17, Madonna met The Confessions Tour op 16. 14 is van Fleming, Samen is leuker dan alleen. Op 13, Inbred van Ethel Kane. Kumahe, K3 op 12. 10, Jeff Buckley, Live al Olympia. Dat is de zoon van Tim Buckley die we in het vorige uur nog gedraaid hebben. Dan op 8, Pink Floyd, Live from the Los Angeles Sports Arena. Opgenomen in 1975. Zane, Conaco op 7. Op 6, Zwollywood van The Golden Earring. Op 5, Lofi, A Matter of Time, Live at Madison Square Garden. Niall Horan met de RTE Concert Orchestra, Flicker op 4. Nummer 3, Live from Asbury Park, Springsteen en de Eastery Band. Nummer 2, de soundtrack van Wicked, One Wonderful Night. Live uitgevoerd met onder andere Ariana Grande en Cynthia Erivo. En wat staat er op nummer 1? Dat is een verzamelarm met de samenwerkingen die Bruno Mars is aangegaan. Dan moet je denken aan dat we met Lady Gaga bijvoorbeeld. Natuurlijk met B.O.B. Maar ook met, hoe heet hij ook weer, Mark Ronson. Uptown Funk staat daar namelijk ook op. En die gaan we vandaag draaien. De bovenste beste in de Vinyl 33.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Jadzia schreef het toen ze 13 jaar was. En het ging eigenlijk oorspronkelijk over een Vietnam-veteraan. Of althans, het was geschreven voor een Vietnam-veteraan. Hè, waarbij dan zijn geliefde op hem wacht. Maar uiteindelijk heeft ze de tekst wel veranderd en heeft ze het universeler gemaakt. Het is oorspronkelijk trouwens van Roberta Flack. Maar die schreef het niet. Jadzia schreef het nummer. Maar Roberta Flack die bracht het nog eerder uit dan deze uitvoering van Jadzia. Terug te vinden op het album Stars uit 1974. Ik heb het zelf leren kennen. In dit nummer, omdat ik toen ik jaren geleden, in 1982 ergens, een zangeres moest begeleiden op piano. En dat was dit nummer, dat weet ik nog. Ik was toen zelf 16, oud zou zijn geweest zijn, 19 denk ik, zoiets. En man, ik was toch wel een beetje vliegstof eigenlijk. Maar niet door vertellen. Misschien luistert ze wel. Ja. Dit is ZZ Top van Tres Hombres. La Grange. La Grange.
1: And it takes its time. But to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

heb al stiekem de singlesversie gepakt. Weet je waarom? Omdat namelijk als je de cd erbij pakt en je draait vanaf de cd dit nummer, dan hoor je nog aan het begin een stukje Tug of War, waar het nummer op staat. Openingsstuk van dat album. En dat loopt dus eigenlijk min of meer over in dit nummer. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ja, ik had natuurlijk ook die twee nummers achter elkaar kunnen draaien, maar ik denk, dat doe ik toch niet. Want op de een of andere manier vond ik dat niet zo heel veel toevoegen op de een of andere manier. Maar ik ga Tug of War sowieso ook nog wel een keer draaien van deze plaat van Paul McCartney. Geproduceerd door George Martin en Ringo Starr, die drumde ook nog een keer mee. Dus het was een soort halve Beatle-reunie. In ieder geval hartstikke goed nummer dit, van dat album. Daar staat nog een duet op met Stevie Wonder. Twee duetten met Stevie Wonder zelfs. Zelfs Ebony and Ivory, dat draai ik wellicht ook nog wel. Persoonlijk heb ik dat nooit zo'n heel slecht nummer gevonden. Ook al zal het niet iedereen het daarmee eens zijn, maar dat maakt niet uit.

even vergeten hoe die eindigde. Wat is dit ongelooflijk goed, zegt. Het staat op Super Unknown, muziek van juist Soundgarden. Fell on Black Days is ook nog op single verschenen. En geen hit in Nederland, maar een ongelooflijk goed nummer. En we gaan er ook uit met een ander heel erg goed nummer van het album. Het 33e album van James Brown, There It Is. Talking Loud and Say Nothing. Nummer dat eigenlijk een soort aanklacht is tegen opportunisten. En ook politici die geen flauw idee hebben wat burgers meemaken in het echte leven. Nou, vind ik een mooie afsluiting. Ik spreek je volgende week weer. Goeie week. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie...

0: Let's go.
1: Ice Radio. Fame playlist. My pussy.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Weekend Eclectica.
7: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
8: Nummer 112, 1972.

album top 1033. De lijst met de beste, beroemdste, belangrijkste albums uit de jaren 60, 70 en 80. Al is dat dan wel natuurlijk een beetje zoals ik het zie, maar ik heb er hulp van Ratio Music bij, nog steeds. Dit is aflevering 70 van 80, de laatste met 12 albums, de laatste 10 afleveringen, iedere keer 10 albums. En vandaag heb ik er eentje uit de jaren 80, 6 uit de jaren 60 en 5 uit de 70's, waaronder deze dus. Machine Head uit 72 van Deep Purple. Trackje nummer 2 nu, hier is Lazy.

0: Wat is al ergens boven de 200 staan Deep Purple in rock, maar dit is echt hun beste. De tweede en laatste notering voor Deep Purple, het album Machine Head. Je hoorde Highway Star en Lazy en later meer ervan.
1: Nummer 111.
2: 1971.
0: Want uiteraard moet ik door in de lijst. De album Top 1033 met een man die we al twee keer eerder hadden. Een tijdje geleden is dat alweer met Initials BB. Dat draaide om Brigitte Bardot en ook een keertje samen met Jane Birkin. Een album uit 69. De hoogste noteerde voor Serge Gainsbourg komt er nu aan.
3: Les ailes de la rôle s'effleuraient des pylônes. Quand, mettant malgré moi.

so einen modernen Stil

0: Tim Warno Plus, dit album met name Histoire de Melody Nelson uit de lente van 71. Trackje nummer 1 was Melody, nu de semi-titeltrack. Ballade de Melody Nelson.
1: Ice Radio, 24 uur per dag online via iceradio.nl.

0: verwijzenaar Serge Gainsbourg. Hier met een beetje hulp van de Engelse Jane Birkin in ballade De Melodie Nelson. Album op 111 genoteerd, later nog wel wat meer daarvan. Nu logischerwijze door naar
1: nummer 110, 1970.
0: Chicago Blues met Willie Dixon. Whoa!

al in de trackie op hun debuutalbum gezet. I Can't Quit You Baby. En ik denk dat platenmaatschappij Columbia toen dacht van... nou, dan moeten we de man zelf misschien ook nog een keer van stal halen. En zo kwam dit album I Am The Blues in 1970 uit... met alleen maar eigen composities van Willie Dixon. Je hoorde de...

0: I'm the Blues uit 1970 op 110. Willie Dixon hoorde je met als tweede track Spoonful. Nu door naar nummer
1: 109.
0: En dat is de vierde en hoogste noteerde voor Isaac Hayes. Hot Buttered Soul uit 1969.
2: Voor muzikale fijnproevers. Eén keer per maand. 3 uur LP-pop van toen. In de album Top 1033.

0: Het origineel was 5 jaar hiervoor opgenomen door Dionne Warwick. Liedje natuurlijk geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Maar dit was de versie, de geniale versie van Isaac Hayes op Hot Butter Soul uit de zomer van 1969 van Walk On By. We gaan naar bonus trekjes toe.
1: Ice Radio. Ice. 1972.

marchais au cargo, dans la sirène d'alarme, sais-tu, es-tu resté ?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de Oorschotse Heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgelaaid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoffwedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to

with your ear down to the ground. We want the world and we want

Het tweede uurtje weekend eclectica met de album Top 1033. En ik dacht, laat ik die eens logisch beginnen met de laatste track van de nummer 108 in de lijst. Uit herfst van 67, de tweede van The Doors, Strange Days. En daarvan dus When the Music's Over. Trackje nummer 2 komt er nu meteen aan. En dat

0: De titeltrack van de nummer 108, Strange Days van The Doors. Later nog een extra trackje ervan. Vorig uur hadden we al de Chicago Blues van Willie Dixon op 110. En dan nu de Junior Wells Chicago Blues Band op...
1: Nummer 107, 1965.

0: Allereerst album van Junior Wells. En hij was dan vermomd als de Junior Wells Chicago Blues Band. Met ook gitarist Buddy Guy aan boord. Ook geen slechte natuurlijk. Uit 65 kwam hij Hoodoo Man Blues. En je kreeg achtereenvolgens de titeltrack. En daarna deze in de Wee Wee Hours. Maar ik heb nog meer voor je van dat album.
1: Ice Radio.
2: De lijst waar Henk Peters weer jaren zoet mee zal zijn. De album top 1033.

0: Good morning, little schoolgirl door Junior Well Chicago Blues Band van Hoodoo Man Blues. Later nog meer van dit album.
1: Now for something completely different.
0: De derde van de Doors uit de lente van 1969 staat op
2: nummer 106.

0: De Velvet Underground, nummer 106 staat hij. Die kwam uit in maart 69. Je hoorde Pale Blue Eyes en What Goes On. En later nog wel een trekje van dit album. Eén stack hoger dan. En dan zitten we ondertussen bij...
1: Nummer 105.
0: Een album dat uitkwam in de maand dat ik precies 10 jaar oud werd. En mijn eerste singeltjes ging kopen. Iets preciezer. Het is precies 55 jaar geleden. Die verjaardag dit weekend. Dus het is maar dat je het weet. Het gaat om een man die er 2 keer in staat met de Impressions. En ook nog 6 keer solo. Dit is de 4e keer Curtis Mayfield met zijn live album uit
1: 1971.

Curtis Mayfield van zijn album Curtis, live uit mei 71. Don't worry if there's a hell below, we're all going to go, was de eerste track die je ervan kreeg. Maar natuurlijk ligt er ook nog een tweede klaar en dat is deze. We're the people who are John.

0: right. Die had je nog te goed van de nummer 108. People Are Strange, Strange Days, het album van The Doors. Ik heb ook nog een bonusje voor je van Junior Wells en die komt er nu aan.
1: 1965.

0: Junior Wells.
1: Hey.
0: Bonus trackje van de nummer 107 Who Do Man Blues was Snatch It Back and Hold It. Ik heb ook nog een bonus van de nummer 106 van de Velvet Underground. Een beetje een lullig trekje, maar ik vind het wel leuk om te laten liggen. Tot aan de uurwissel. After Hours.
2: 1, 2, 3. If you close.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Dan nog het weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
7: Nummer 104, 1975.

Neil Young is een van de hofleveranciers aan de album Top 1033. Als Neil Young, als Neil Young en Crazy Horse. En verder zat hij natuurlijk ook nog bij Crosby, Stills, Nash en Young. Gaan we bij de bovenste 100 nog tegenkomen. En eerder hadden we hem al bij Buffalo Springfield. Zonder die uitgebreide samenwerkingsverbanden, zal ik maar zeggen, is dit de vierde notering in de albumlijst. En in de top 100 gaan we Neil Young solo of met Crazy Horse dus sowieso nog 7 keer tegenkomen. Dit is het album dat staat op nummer 104 uit de zomer van 75. Het album Tonight's the Night. Track nummer 2 komt er nu aan. Hier is Borrowed Tune. I'm

0: track van het zesde soloalbum, al dan niet met Crazy Horse van Neil Young, Tonight's the Night. En daarvoor ook nog Borrowed Tune, die kondigde ik al af. Maar ik had ook nog Albuquerque, de openingstrek van dit uur, erbij moeten vermelden. Neil Young, straks nog een bonus trackje van dit album. Nu door naar
1: nummer 103.
0: De tweede van drie noteringen voor Talk Talk.
2: 1988.

0: Talk kwam uit in september 1988. En dit is de openingstrekker van The Rainbow. Album heet Spirit of Eden. We hadden de band ook al wat lager. Heel wat lager met It's My Life uit 84. En bij de bovenste 100, maar dan moet je even geduld hebben, komen ze ook nog wel een keertje voorbij. Nu de tweede track van dit album. Hier is I Believe in You.
1: Radio. Drie decennia LP-pop, gebundeld in één lange, lange, lange lijst. Dit is de album Top 1033.

0: I Believe in You van Talk Talk. Van de nummer 103. Enige jaren 80 album vandaag in de lijst. Spirit of Eden. Ik heb nog 2 albums te gaan. En dan zitten we aan de 100. En die 100 ga ik dan over 10 uitzendingen verdelen. Te beginnen over 5 weken, als ik het goed heb gezien. Begin juni zal dat zijn. Zover is het nog even niet. Nu, voor de tweede en laatste keer in de lijst. We gaan van Londen naar Houston, Texas. Mickey Newbury. Het album Looks Like Rain op...
1: Nummer 102.
2: 1969.

De openingstrek van het album Looks Like Rain uit september 1969. Mickey Newbury. Een beetje een merkwaardige titel, dat wel, dit liedje. Write a song, Angeline. Ik heb nog een tweede track voor je van het album. En dat is San Francisco Mabel Joy.

listened to that midnight phrase.

0: Mickey Newbury met Looks Like Rain op nummer 102. Dat album kwam uit september 1969 en daar heb ik er vandaag nog eentje mee. En daar sluit ik ook mee af. Het tweede album van de band.
1: Nummer 101.

0: De band van het album The Band met Up on Crickle Creek. En je krijgt natuurlijk nog meer van dit fijne album uit
1: 1969.
2: Henk Peters heeft ze op een rijtje. In de album Top 1033. Born in the field.

De band, een King Harvest, has surely come van de nummer 101 in de lijst. En aan het eind van de show krijgen we er nog een trackie van dit fijne album. Ik heb ook nog een bonus op de plank leren van de nummer 104, Tonight's the Night, Neil Young.

0: Het voorlaatste liedje van vandaag in Weekend Eclectica. Aflevering 70 met de album tot 1033 was van Neil Young. Tara is van Tonight's the Night. Zo nog één liedje van de band. Maar niet voordat ik gezegd heb dat Weekend Eclectica volgende week weer is. Dan met de muziek van mei 1973 en mei 1977. En ik ga weer verder met taart eten. Tot volgende week.
1: Weekend Eclectica.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik. Daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als 6e. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu de straaljager.
6: This is tower control. The runway is free. Straaljager, het Ice Radio. You are ready for takeoff.

Kershaw. And I won't let the sun go down on me. Nee, ik durf gewoon te beweren dat zolang als ik hier op die zender zit, de komende 2 uur blijft dat zonnetje lekker aan de hemel staan te stralen. Wat een heerlijk weer, hè, de afgelopen dagen. Haha. En dan ook nog eens een keertje gewoon hier de straaljager op de radio. Dat is toch lekker? Aan de vooravond van herdenken en vieren natuurlijk. 4 en 5 mei, dat er weer aan zit te komen. Nou ja, eerst maar eens even het weekend openen, hè. Het is geopend.

Camino, rechtstreeks vanuit Memphis, Tennessee. En dit was Holly. Ice Radio, The Alternative. Lekker weekend vieren met die gek van de straaljager. Maar wel fijne muziek van de Police. Every little thing she does is magic.

0: Ik heb me echt helemaal de blubber gezocht om die serie. Ik denk dat moet toch wel ergens staan op zo'n streamingdienst. En ja hoor, het stond op Prime. Ik helemaal blij. Dus ik mijn Prime abonnement opstarten. Zoek naar Knight Rider. Nee hoor. Dat is alleen voor Prime America. Ja, er schijnen dus ook weer nog onderscheid te zijn in die Prime in allerlei landen. Waar betaal ik nou voor, in godsnaam? Ja, en dan moet ik even met je, moet ik even meenemen naar een track die ik helemaal over het hoofd heb gezien. Om de een of andere onduidelijke redenen. Was er waarschijnlijk in die week een beetje ziek, zwak en misselijk. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar het gaat om Tom Smith, de zanger natuurlijk van The Editors. Die vorig jaar een album uitbracht. There is nothing in the dark that isn't there in the light. En daar staat toch een single op. Ja. Yeah. Die ik dus helemaal over het hoofd, of dan wel de oren, heb gezien, gehoord. Want dit is toch prachtig, mensen. Life is for living. Dit is Tom Smith, the boys.
1: Hope when you can't find a meaning. Entwined like a figure of

life is for living.

jaar. Ja, durf ik al te zeggen. Bauza. Dit was Magnetic. Oh, en dan een... ja, hallo. Oude beuk alert. Oude beuk alert.

Brain Box. Ja, The Down Man. Nou, ik doe zo'n mooi voorbeeld van we draaien wat we willen. Geen playlist. Maar passie, ja. Hij komt er weer aan, hoor. De track, een track uit het cd-rek. Even blind een cd'tje uit mijn eigen platenkast trekken. In welke ik ook trek. Ik moet hem gaan draaien. Maar eerst nog eventjes de nieuwe single van Samber. Dit is Potential Wise.

0: Het lijkt erop dat er een kleine verzadiging is opgetreden voor Somber. Deze nieuwe single Potential. Ja, ik zie hem nog nergens verschijnen in bepaalde lijstjes. Meest gedraaid op Spotify en dat soort dingen. Nee, het zijn nog allemaal die oude platen van hem die daarin oppoppen. Met deze Potential vooralsnog geen potentie.
1: Track en track uit het CD-rek.
0: Ja, het is weer even tijd voor track en track uit het CD-rek. Ja. Blind, een cd'tje uit mijn eigen platenkast trekken. En welke ik ook trek. Ik moet hem gaan draaien. Vorige week, toen trok ik, omdat het Blind is, toevalligerwijs tweemaal hip-hop uit mijn platenkast. Het eerste uur was het Run DMC, het album Raising Hell. Daar vanaf draaide ik Tricky. En in het tweede uur trok ik uit mijn platenkast de cd-single van Notorious B.I.G. Hypnotize. Ja, hip-hop, hip-hop, hip-hop. Nou, eens kijken wat we nu gaan trekken.
2: Ja, spannend, hè, spannend.
1: Trek en track.
0: Oké, dan ga ik naar de platenkast. Ja,
3: ja, ja.
0: Zo. Terug van de platenkast. Even kijken wat ik nou in mijn handen heb. Ja. Hey, het is het album Get Close van de Pretenders. Je moest even goed op het hoesje kijken, maar Get Close van de Pretenders. Ja, talletje staat er ook op. 86. Oké, even een keuze gaan maken. Ja, ik weet het eigenlijk denk ik wel. Ik ga gewoon voor het hitje. Het hitje van het album. Ja. Eerlijk gezegd ken ik de rest allemaal niet zo goed. Oké, in de cd-speler. Had ik idee. Tek. Ja, hij zit erin. Start. Start. Ja, het is soms nog een beetje roestig, die oude cd-speler. Als je dan zegt start, dan denkt hij van, haha, ik doe het lekker niet. Nog een keertje ram op die play-knop en ja hoor, dat is het. The Pretenders, don't get me wrong.

0: Het album Get Close, The Pretenders. En daar vanaf draaide ik Don't Get Me Wrong. Je had hem te danken aan.
1: Track and Track uit het CD-rek.
0: Weekend Radio op Ice Radio. Dat betekent lekker weekend vieren samen met...
2: Straaljager. You know, we need some music, don't you think? Ice Radio.
3: Draai eens een slager.
0: Nee.
3: De jager.
0: We draaien geen slagers.
3: Ja, er werd gebeld.
0: Oh.
3: Iemand wou een slager horen.

Janet Jackson. Escapade, baby. Ja, yeah, de Escapade hier op Ice Radio, The Alternative. Wat leuk dat je erbij bent. Dit is de Straaljager Radio Show. En ja, de meningen die zijn wat verdeeld. Althans, zo lees ik her en der over het nieuwe album van Muse. Dat moet gaan uitkomen op 26 juni. The Wow Signal heet dat. En ja, nu is er weer zo'n single uitgekomen. En ja, ik vind het toch echt wel een Muse-gevalletje dit, hoor. Cryo Jan heet het. Dit is Muse.

0: Houten wij van.
1: Muse.
0: Was dit een Cryjan? Ja, hoewel ze het zelf iets anders zingen. Ze zingen Cryjan, Cryjan. Iets in die geest, nou ja. Hoe dan ook.
2: Je radio straalt.
0: Met de straaljager nu op die radio. Jamiroquai. Dat is de Cashmere Girl of Ice.

daarmee Loser. Hier bij is Radio The Alternative. Waar het nu weer even tijd is geworden om in de cockpit te kijken van de straaljager. En ja hoor, ik zie ze alweer de rode lampjes. Dat betekent dat we moeten even plaatsmaken voor het nieuws van het ANP. En dan kan ik in die tussentijd even bijtanken. En kunnen we veilig en wel zo weer opstijgen voor deel 2 van dit radiofestijn. Ja, heb ik hier nog op de draaitafel Inner City Good Life.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de cluster voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in de kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van de molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste 2 miljoen euro en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 verschriftigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Dan nog het weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu de straaljager.
5: This is tower control. The runway is free. Straaljager, het Ice Radio. You are ready for takeoff.
6: Woohoo! Yeah! Party! Weekend! Woo! Yeah! Woo! Party! Yeah!
7: Shut up!

0: Wat een heerlijk begin van het tweede gedeelte.
1: Ja, we zijn weer opgestegen, mensen. Hardfire was dit.
0: En de Suburban Nights in die albumuitvoering. Je weekend is begonnen.
1: Ja.
2: Ontdooi je zintuigen met de Straaljager op Ice Radio. Pure muzikale adrenaline. En dit is de nieuwe Icebreaker.
0: Ja, en die is deze week voor

0: Wat is, ja, die Simon Le Bon nog goed bij stem, hè? Ja, een beetje cynisch zou willen zijn. Zou je nog kunnen denken van, zou er misschien AI aan te pas zijn gekomen?
1: Nou ja, laten we dat maar niet denken.
0: Duran Duran, Nile Rodgers, Free to Love. Deze week de icebreaker hier op Ice Radio.

Ze is 26, nog maar, ja. Maar ze klinkt alsof ze al een heel leven achter de rug heeft. Hey. Brooke Camp of Camby. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Tears Won't Lie. Het was een aantal weken terug. Of was het nou vorige week? Nou ja, de Icebreaker hier op Ice Radio. Wees welkom bij de Straaljager Radio Show met

0: door Ultra. Die had de zang, denk ik, voor zijn orde. Ja, Talk to You. Wat was dit bij de straaljager op Ice Radio? Oeh, en dan...
1: Oude meuk alert, oude meuk alert.
0: Maar wel fijn, oude meuk. Natuurlijk ook eerder gedaan, of later gedaan, moet ik zeggen, door Lenny Kravitz. Die versie had iets meer ballen, maar deze mag er ook zijn.

That guy's who? And the American Woman. Straaljager Radio Show. Welkom. Leuk dat je erbij bent. In het weekend voordat we weer gaan herdenken en vieren natuurlijk. 4 en 5 mei. En vandaag is het gewoon de eerste voor mij. In mei. Ja. 1 mei. Ja. Oké, de track, een track uit het cd-rek, die komt eraan. Maar eerst even een stukje contemplatie met Ben Howard.

0: your head up.
1: Trek een track uit het CD-rek.
0: Yes. We gaan weer even blind zometeen naar mijn platenkast lopen. Ja, dat kan ik blind doen. Omdat het twee stappen is naar achteren. En daar staat een stoffige CD-kast. En daar trek ik dan blind even eentje uit. En welke ik ook trek, ik moet hem gaan draaien. Ja. Het vorige uur deed ik dat ook. Toen trok ik het album van The Pretenders uit mijn platenkast. Het album Get Close. En daarvan afdraaide ik Don't Get Me Wrong. Oké. Ja. En welke gaan we nu trekken? Ja, dat weet ik ook niet. Hè? Dat is verrassing.
1: Trek en track.
0: Oké, ga ik naar de platenkast? Ja. Zo. Terug van de platenkast. En het is in ieder geval een... Ja, ik probeer het altijd om even te laten horen. Hè? Maar ja, hoe kun je dat er godsnaam laten horen? Hartstikke, een cd-singeltje is het geworden. Ik moet hem nog wel even heel laten. Dus we hoeven niet lang na te denken wat we moeten gaan draaien van een album of zoiets. Dus hup, in de cd-speler. Met dat ding, ja, hier. En dan bouwen we nog even de spanning op. Eens kijken wat ik uit die kast heb getrokken. Ja! Lang al niet meer gehoord deze, hoor. Ja. Start! Het gaat om Kiss, AMC en A Bit of U2 als

0: New Year's Day. Ja, geremixed in deze plaat van Kiss AMC. A Bit of You Too. Je had hem te danken aan.
1: Track and Track. Uit het CD-rek.
0: Weekend Radio. Wees

extreme 80's vrijdagavond. Bangers. Ja, toen hadden ze ook al bangers. Het is tijd voor een prachtig liedje. Het is nieuwe muziek van The Feels. Zo, dat is zo'n mooie hit. Sweet Lavinia. Dit is de nieuwste. Aurora.

the man on the moon. Nou, eens even kijken hier in de cockpit van de straaljager. Want ja hoor, ze staan er weer te branden, die rode lampjes. En ook een paar groene. Dat betekent dat mijn tijd er weer op zit. Mijn twee uurtjes muzikaal loltrappen. Ja, die zitten weer op. Ik moet weer even voor een weekje terug naar de hangar. Even bijtanken en zo. En dan kan ik volgende week weer veilig opstijgen voor een nieuwe aflevering van dit radio.

tijdens dit mooie weekend. Vergeet trouwens ook niet te herdenken en te vieren. Natuurlijk, komende maandag en dinsdag 4 en 5 mei. En ik heb hier nog zo'n waanzinnige 90s dance banger tot besluit. De Southside Spinners zijn dit. En de love struck. Ja, sorry hoor, dat was er één. Fijn weekend, fijn weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Dan nog het weer van Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord. En daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschrokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media, ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburg kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. En Excelsior is er bijna zeker van dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Uit tegen Groningen leken ze genoegen te moeten nemen met een punt. Maar in de slotfase maakten ze toch nog een doelpunt en wonnen ze met 3-2. Excelsior staat nu 14e en dat is een veilige plek. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord. En daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig, dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge. One.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig, dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.